Toestaan de wereld stil, dat een transkatsane, aan een kleer magotia aka, de vrijdag en ik een kleskatsame, tinek amako, 54 minuten zijn gekarakwam, nuk esika, 6 minuten zijn eakwango, programma's, je kocherisan je kokozi, eafrik amadukwaham, en nu journal, tamit programma akamske magotise dat to daranak aegonu programma de anahuayete, tia hozia kaiko, programma miate. Gesondheid aan Zaraka, Kronisa Kaikuzi, Tahunu, Kraha, Sana, Siri, de Anienzam, Kaikwe, Doka, de Afrika, de Tess, Aiku, Kwagun, Programme, Guanam Kati, Seta, Do, Freda Hang Eke, Daranak, Adika, Samsgit, Kaikuzi, Tetia, Kronisa, Tekrin, Tiko, Matingo, Koem, Oktoberette, Kronisa, Kaiko, Akati, Gesondheid aan je Kiri. Vrouwen die kruipen zit zwanger bij borstkanker dat kreeg de etsen is zwaar kookwaam. Je koopt het zo aan in zang, tamzeke, anako, go kruis na de dat je kunst konek, kunst kruis na antoon sakiri. Mia de houdt het amerikien karakter dat je ont ekwanazi ha akie kruis na kwa karakter mia dem. Dobe benung kruis sopa kruis na eyahang. Eiska tua hamani tezi eya kwaham ya fred amade kwaham hinti oteng uruna hoti freda han ehengu kwaham te ukwana temu esike kuara kompetisi hiya di sure sikam no 5:30 haika nyamago ma kwane ke tidoka dik e kam zika hanyama kwa hi anka kuzi ham no tiketi zitama temu kunka iku ha kam ziki te ukwana tesi yako sepori tati kwane hem Nui huzi hisi na tikuana zitemu ik sirezi kaik item Zao kaitati zisurezi kinu teu sepoti kwa ngie ate ai kwetebe ni kumute ate kati kamzika temu ke huzi yoka tseka karakuma go Nseka kwa temu teu kwana kompetisie hiya tikuere kwe hizika Ntidoka hatite kumute siya kukare kungie ate ukwana akaa kusepoti kamzika teu kwana tamak Antoni sa kome wogo kehe aktiviteti ya sure kitemu hisna tisiki hanta mango diel nye mtati na kwa na iki temu te kumute kakua sepoti kwe antoni sa kone sa kiri hini sika ngo kwa rekompetisi ya tisna te 5:30 haika sure siki tasi tenzi kwa hiko zikite kwe kerende kwa mtati kwa na nye programe seko temu kwa kuzi nyamsi na kwa tani kwa isi kadri khamani tezi ea kwa seko kheri sa hiyem Yalfrik amadekwa yalfrikango yurnal tamet program detak eizame kutisetam tu daranak aisa hiem.